0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In dem Ferienprogramm sagen wir, wo wichtig dort ist, wann wir Jesus haben angenommen als ans Heiland, dort wir am dann auch true am Glauben nachfallen, und wir sagen auch, wo wir am sollen nachfallen. In dem vorherigen Programm, wo wir sagen, wo wichtig dort ist, dort wir dem Herrn Jesus nicht aufsehen, nur weil wir die Gelegenheit haben. Wir leben nun eine Zeit, die wir Gnadentit nennen. Das meint, dass Gott bittet uns sein Heil an, dort wo wir uns nie durchwachen verdienen können und noch nicht wirklich wert sind. Mein Freund, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du bist wahre geboren oder ein anderer wird gesagt, dort du Jesus persönlich angenommen hast aus dein Heiland, dann lade ich dich weiter an, sehr genau das Programm zu hören und zu sehen, was die Bibel uns sagt von, wo auch du kannst Vergebung haben für deine Sünde und Jesus aus dein Heiland im Glauben annehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und ich danke dir für das Heil in Jesus Christus und bete, dass du machst jede Person erricklich sehen durch das Programm. Amen. Hier ist weiter mit Jünter Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben al viel Gutes von des Hebräerbrief geleert, und wir sind noch nicht durch damit. Von da kommen wir drin nur das 12. Kapitel und wurde die 25 bis 29. Vers besehen, und dann noch die erste 8 Vers und das 13. Kapitel. Des Hebräerbrief vertelt uns, wie viel besser Jesus ist als irgendwer oder irgendwort. Des Brief wird erst an Juden geschrieben, die das Evangelium gehört haben. Mehrere von denen hatte Jesus angenommen, aber einige werden sich nicht sicher, ob sie den alle Weg verloren wollen. Gott hat die Abfasch wahrgenommen, wie Jesus hat dort alles erfüllt. Der Schreiber hat an bewiesen, dass Jesus besser wäre als die Engel, als Moses und als Ohrend. Jesus hat für an alle und nie ein Leben gewacht, nur Gott abgemacht. Dort Blut von Balle, Kasse und Schob können die Sünd niemals wahrnehmen. Durch Jesus sein Blut, wir alle sind, wahrgenommen. Wenn das Brief auch erstens für Juden geschrieben wird, doch ist das auch für uns gemeint und für uns bewahrt. Da ist bloß ein Weg, wo Menschen in irgendeiner Zeit kennenselig waren. Dort mag doch kein Unterschied, was für eine kalte Hut sie möchte haben oder ein Wohnland sie möchte wohnen. Der Herr Jesus ist die Einzige, die an von der Sünde und der Heil raten kann. Mein Freund, dort nimmt die auch in Betracht. Das ist, was wir in Hebräer, der 10. Kapitel, der 11. bis 14. Vers lesen. An einer Hand steht der Priester Tag für Tag und denkt, und abfährt vorken dieselbe Schlachtapfer, die niemals kennen den Sinn wahrnehmen, aber an der anderen Hand, dieser hat ein Apfer für Sinn gebracht und hat sich für immer durchgesagt, zu Gott seine rechte Hand. Und lehrt von dann, was seine Feind am Seele zu einer Fotbank gemacht wurde. Dann durch ein Opfer hat er die geheiligt wurde, für immer vollkommen gemacht. Dort gesagt, kann Menschen niemals gereicht machen. Dort kann bloß die Sinn bewiesen, wills Menschen können die Gesetze nicht holen. Dort ist gejeft so, dass Menschen wurde nur Gott geleitet wurde. Nu Hebräer, der 12. Kapitel, 25 und 26. Vers. Seht ihr fair, dass ihr dem nicht aufwiese, der dort redet, dann waren die nicht vorbeigelebte, die dem aufwiese, der ab ihr drehte, deed, wieviel mehr war wenig, wann wie weicht drehe von dem, der vom Himmel redet, dem seine Stimme dann die Erde schüttet, aber nu haft er versprochen, noch einmal war ich nicht bloß die Erde schüttere, aber dem Himmel auch. Dort ist sehr wichtig, dass wir acht geben zu Gott sein Wort. Gott ist so groß und heilig und mächtig, dass dort keine wir sind, die ihn beschrieben können. Wir brauchen die beste Wort, die in eine Sprache zu haben sind, aber die sind nicht gut genug, dort vor dich zu bringen. Wenn er uns was sagt, dann sollen wir vorzureden, zu hören, was er sagt. Aber da sind viele Menschen, die dort nicht tun wollen. Diese Farge geben uns ein Verhältnis, dat die Israeliten ervaren deden als zij uit Egypte gebracht werden. Ze werden naar dem Sinai berg gekomen en dat is waar Moses de Gesetze kreeg van God. Dat tweede Mosesboek vertelt ons dat als God erop kwam, weer door rommel en blitz vier en de berg schudderd. God bewees de Israeliten dat hij een machtige God weer. De ganze wereld, de ganze natuur, is onder zijn regering. De Israeliten zullen weten dat zo'n machtige God kan aan zekerlijk bewaren en naar haar land brengen en aan bekend maken dat ze zo'n God verchten zullen. God had aan erwählt dat ze een heilig volk zullen zijn. Dat volk hield God zijn stem, maar ze zeiden dat ze worden leven hard dan Moses. Met God reden deden, dan aanzeien wat God gezegd had. Ze verspreken dat ze worden doen wat God van aan verlangt. Maar zoals we weten, dat blijft niet doorbij. Als God te aandacht Moses reed, stelden ze zich voorken, jegen aan. Wat passiert, wenn mensen God afzeien en niet horchen, nur wat God te zeien heeft? We kunnen beobachten wat met Israël passiert. Zonen die 20 jaar oud en alle waren als ze uit Egypte kwamen, moesten in de wildnis sterven, wil ze aangehoorzaam waren tot God. Nadem dat ze 40 jaar lang gewandeld hadden, wat zonen alle dood waren, bracht God aan in dat land en in. God zei, ze zullen niet de valse jetten in dat land aanbeden. Want ze deden, dan wordt hij aan vernichten. En ze worden van dat land weggenomen worden. Ze werden op waarde aan gehoorzaam. En schließlich worden ze van dat land weggenomen en maakt de nationen verstreed. En je tje met terug naar haar land, maar ze hadden geen zinig rek. Als de Heer Jezus nu aan met God zijn boodschap geschekt wordt, stelde de leider zich jegen aan. Jezus wordt aan het kruis genageld en niet lang na dem, worden de Israëlieten waarde, maakt de nationen verstreed. En zo is dat nu. En wat zou zijn, wat God aan de laatste dag, den waarde toproepen wordt en aangenedig wordt zijn. De Hebreeën schrijver stelt zijn lezer dit ver en zegt daarbij dat zonen die dit brief lezen, zullen zich ver zijn dat ze niet dem God afzeien worden die nu te aanreden deed. En hoe houdt God te aan en te ons gereed? Na dat wordt in dat eerste kapitel vergesteld. Hier is wat in de eerste vier vers lezen en wat daar beschreven is. God deed te verschiedenste tijden en aan veel weg, jaren terug toe onze voorders gereed heeft tegen de profeten, heeft nu en deze laatste dag toe ons gereed, derch zien zijn, dem hij bestemd heeft alles te over, derch dem hij de welt gemaakt heeft, die dat afglans is van zijn heerlijkheid, en je nijvert verstelling van zijn werkelijkheid, die alles door zijn krachtig woord draagt, en als je reinjunk van zinde gemaakt had, zat zich dol aan de rechterhand van de majesteit in hemel, en is zoveel hekje gestald, als de engel, als hij een veel vertrouwelijke nomen, je arbeid heeft als die. Wanneer mensen dan niet van God wegkomen kunnen, wanneer ze niet nu aan harten, hoe kunnen mensen nu denken dat ze verbiegelappen worden en kennen. Mensen kennen over je raad worden, wanneer ze dem Heer Jezus als de Heiland aannemen worden. Als de Heer Jezus op een kruis starf, weer door een eerdbeben. En dat weer ook zo als dat je zaad gegeven wordt. Dat wordt een andere tijd zijn, wanneer God de eerd en de hemels schedderen wordt. Hier heb ik een warning voor zonen die van God zijn woord wegdraaien. Hoe heeft God gereed? Hij reed met zijn stem tot de profeten en tot de wereld door Jezus Christus. Wat hij gereed heeft, is ons in de Bijbel beschreven. Zonen die niet tot God zijn woord harchen, worden ervoren wat dat meent, wanneer God de ganze wereld en de hemels schedderen wordt. De eerste steed die dan zeggen wordt zijn, is bij de Heer Jezus. Geen mens, geen nation, oder veel nationen taub, kennen de welt sicher maken. Wanneer de welt Ramans ook in Unsicherheit leeft, doch kennen Gottes Kinder in Freude, in Fried en in Sicherheit leven. De Heer Jezus zei dit te zijn Jünger, in Johannes 14, 27, Ek lot junt den vrede. Mine vrede geef ek junt. Ek geef junt nicht so aus de Weltjaft. Lot junt nicht am hart beanruhe. En doet junt nicht angste. De Heer Jezus alleen kan ons vrede geven, want de Welt ramans ook kapot geeft. Hebräer 12, 27-29 de vers. Nu dit woord, nog eenmaal, dit aan dat die dingen die geschadet kunnen worden, zullen weggenomen worden als zonen die geschoven zijn. Dat die dingen die niet te schaderen gaan, blijven kunnen. Daarom, wel wie een tjenig rektrieën dat niet te schaderen gaat. Wel wie je nood had, dat woont wie God, toen je volle dingen kunnen en vroomheid en eer vocht. Dan ans Gott es een vernichtende vier, een huis dat stonden blijven zal met op een goede grondlaag gebouwd worden, zo is dat ook met een mens zijn leven. Een huis dat op een zand gebouwd wordt, wordt niet een storm waar de stonden kennen. Want Gott in zijn tijd de eerde en de hemels schadder wordt, dan worden zo'n levens, die niet op Christus gebouwd zijn, vernicht worden. Zo'n ober die op de Heer Jezus gebouwd ha. Worden ewig blijven. Ans worden tjenigrig versproken, aber wanneer wordt dat komen? De Bibel vertelt ons dat te rechte tijd wordt de Heer Jezus voor alle Christen komen en wie worden aan en een laf treffen, dat is de uitdrukking. Dan wordt door een grote triepsel op deze eerd zijn, met veel trouble en nood, aber Christen worden met hem Heer zijn. De Heer wordt de triepsel door een hostje eng brengen, na 7 jaar, en wordt zijn tjenigrijk op deze eerd opstalen. Hij wordt met macht en heerlijkheid komen, de Juden worden in haar land zijn, en de Heer Jezus wordt even aan en de ganse wereld regeren. De Christen worden een aandeel hebben in zijn tjenigrijk. Zeg maar, wil dat zo is, zullen we je nood nemen, zodat we de Heer nu en vroomheid en eervocht dienen kunnen. Nu is de aangename tijd dat wie dem Herr zo deine Seele. Durch den Dienst kan geen mens zelig gemaakt worden. We kunnen bloos zelig gemaakt worden, wann wie dem Herr Jezus als Heiland aannemen. Zonder die waarde geboren zijn, den er dienst wordt aangenomen worden. En zo'n dienst moet God eren en nicht verzelst gedonen worden. De Herr wordt zo'n dienst belonen, wann hij komt. Openbaring 22 kapitel 12 vers. Check, ik kom bood, en mijn loon ha ik met mij met, en iedereen door nou te geven als zijn werk is gewaast. De Hebreeën schrijven zegt, wie zullen dem Heer en vroomheid en eervocht dienen. Mensen kunnen niet denken dat ze dem Heer recht dienen kennen, en doch in een zin wonden, dat geht niet. God laat zich niet spotten. Zonen die dem Heer ernstlich dienen kennen, een diepe verwantschaft met dem Herr habe. Dort wordt andere wo wie ans hier op eerd benemen worden. Die 29. Vers redt van een zeer ernstliche Sache. Dat zegt ans Gott es een vernichtende Vier. Wie moet hier beholen, wat die schrieven en die laatste Vers gezegd heeft. En des Vers moet door met een gesloten worden. En zenne. Gott wordt nog eenmaal alles schedderd, toen bewiesen wat niet te schedderen geht. Wann mensen nicht nur Gott harche worden, dann worden sie keine Grundlag haben, wann Gott die Himmels in die Erde schädere wort. Gott ist sehr gnädig und geduldig. Aber wann mensen in ihrer Gottlosigkeit anholen worden, dann hat Gott kein anderer Rot, als dass er den Rechten macht. Und so als vier vernichten kann, so wird Gott die Gottlose von der Gerechte scheiden. De Gottlose worden op Emma van Arm aufgeschneden zijn. Dat vier en een haal is voor de Dievel en zijn Engel redgemaakt, aber zonen die niet nur Gott harte worden en in ihre Sünde blijven, hebben er poort met de Dievel en zijn Engel gewählt. Gott heeft een weg opgemaakt, derg woont mensen van de zin en de haal geraakt worden. De weg is de Heer Jezus. Zonen die dem Heer Jezus aannemen, Trier dat eeuwig leven en worden nicht en dat je recht komen. Wo is dat met die, mijn vriend? Hast du dat wat nu verschlanst? Na dann bedenkt ihr det. Gott es und vernichten het vier. Aber er hat die Not, Fried und die Radung für Söhne, die nur dem Herr Jesus am Glaube kommen. Söhne, die beide geboren sind, die dem Herr Jesus aus Heiland angenommen haben, sind Gott seine Schenge geworden. Dort meint dort all Söhne, die seine Schenge sind, sind auch die Lieder und seine Familie, und die sind an Brüder und Schwestern, sie mal. Dort macht kein Unterschied, was von der Kalia der Hut ist, oder was von der Nation die sind, oder was von der Sprache sie möchte haben. Wir sind alle ein durch den Glauben an dem Herr Jesus. Durch den Heiligen Geist wohnt er, und an jeder Christ sein Wort und Charpa. Wir müssen an die Freiheit geben, so an uns zu arbeiten, dass Gott kann und Gefallen an uns haben.

Nu det 13 kapitel an Hebreer de eerste 2 vers. Blijft an de brede leiv, vergeet nicht als fri te zijn, dan doordat je een onbewust engel opgenomen. Dat is zo dat maakt jüdische families als brede leiv te tijden zeer den. Ze zullen dat aber nicht an de gemeente zijn. Maar Christus zal de leiv zeer rief zijn. Er zijn meerdere schriften die van zo'n brede leef reden en ons door te vermoorden. Hier zijn een van die, Johannes 13, 34 en 35. Ik geef je een nieuw gebod, dat je een en de andere leef hebben. Je zullen je een en ander zo leef hebben, als ik je haar leef gehoord. Dit dit worden alle mensen zijn, dat je mijn jongen zijn, want je een en ander leef hebben. En dan Johannes 15, de 12e vers. Dit is mijn gebod, dat je een en de andere zo leef hebben, als ik junt haar leef gehoord. En dan waren in 1 Johannes, de 3e kapitel, 11e vers. Dit is dan de noorrecht, die we van aanvang aan geheerd hebben, dat we ons een en ander zelen leef hebben. En dan 1 Johannes, de 4e kapitel, 7e en 11e vers. Liefste vriend. Weil wir uns untereinander Leif haben, wie's Leif stammt von Gott. Und in jeder, der Leif eift, ist von Gott geboren und chant Gott. Wer nicht Leif eift, chant Gott nicht, wie's Gott ist, Leif. Hieran ist Gott seine Leif anschlägen über hier auf dem Bord, dort Gott sein einziger Sehen in dieser Welt an Entschägt, so dass wir derch am Leif kennen. Hieran ist Leif, nicht dort wie Gott Leif haude. Aber dat hij ons leef houdt en schijkt zijn zin aan zijn zin weg te nemen. Leeste vriend, wanneer God ons zo geleefd heeft, dan zullen we ons ook ondereinander leef hebben. We hebben zo'n leef niet aan onszelf. Dat kan de Heilige Geest aan ons werken. Dat is een entschluss dat we maken moeten. Rijmen dat 5e kapitel, de 5e vers, vertelt ons hoe de Heilige Geest ons helpt. En dat zegt, een hoopning laat niet te schande worden, wils God zijn leef is en ons hoort uitgegoten, door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want we niet weten hoe we leven bij deze zelen, dan zullen we de Heer vragen en hij wordt ons wijzen hoe dat gedaan wordt. Hoe de leef arbeider deed, is ons ook in andere steden beschreven, zoals 1 Korinther 13e kapitel. We kunnen ook zien hoe de Heer Jezus zijn leef bewiesen deed. Hij dacht niet aan zichzelf, maar hij heeft zichzelf aan, voor ons. Van natuur zijn we nozig, maar de leef wordt dat niet erlauben. De leef wordt God een andere de eerste stelling geven. Gods vrienden is een weg hoe leef bewezen wordt. De schrijver zegt dat Dobby had de ene engel opgenomen. Dat we zo met Abraham, met Jacob, met Jozua, met Gideon, en andere. Dat meent niet dat het zo met ons wordt zijn, maar dat kan, en de Heer wordt deze zo'n leef geëerd worden, waar dat je heeft is. En de tijd als dit brief geschreven wordt, weer door vervolging. Meeren moesten van ere heimen wegkomen, en andere verleten hiezen en zagen, door weer zo'n die van ene stad naar een andere gingen, en dat evangelie predigden. Christen zullen ook godsvrij zijn te zonen. De schrift heeft ook een warning te geven. Zo'n mensen die dat evangelium niet predigden, zullen niet aan de huizen en de gemeente erlaubt worden. Dat is goed, want we nu ook zo'n verzicht even worden. Valse leren zijn de duivel zijn diener. En kennen een mens zijn kop verdraaien en dem van den rechte weg naar een valse leer leiden. Nu de 3e bij 5e vers en de 13e kapitel. Denkt aan den die in gevangenis zijn, zoals van je ook met aan gevangen werden, en den die slaan.

Dit wie dat vandagse tjenja program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste tjenja stund ook wader door bij zijn wurscht? Hierin kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.